0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

huis. Hij laat zijn voetdoek op ons neerdaal. Zij gunst het hij aan ons bewijst.

monde en je voel je staan alleen. En op moedverloze vlakte houd het nummer op bij 3.

wil staan op die toren, op die wachtmuur mij stel. Ik wil luister om te zeggen wat die geest mij vertel. Roep toch die mannen waar die waarheid wil praat, wat opstaan voor ons God.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappen. En laat my leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Voetstappe is een actief vir Jesus media sending productie, aangebied door Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gecontact word by 082-560-2980.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekeer.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.